0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
1: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde op een grote stapel. Muzikaal rood in blauw genoegen. De komende 2 uur. Ja, op Sterren NL. En die zegt een hele goede middag.

vorige week onze nummer 1. Is dat vanmiddag nog zo? Blijf erbij de komende 2 uur op NPO Sterrenl Radio. Dan hoor je alles. Uiteraard ook de nieuwe paradeplaat. Een aantal tipnoteringen. De paradeplaat van 5 jaar geleden. En een oude Nederlandstalige nummer 1. Wat een spektakel. NPO Sterrenl Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. De top 25. Maar uiteraard beginnen we onderaan. Dit is deze week onze nummer 25. Okay.

Een paar plaatsen naar beneden, van 21 vorige week naar 24 deze week. En daarvoor de feestelijke opening op deze vrijdagmiddag. De plaat van Joey Nicolai, Tinto de Verano in de 11e week top 25. Ook een paar plaatsen gezakt, net zoals Rutger van Barneveld. Rutger ging van 21 naar 24, drie plaatsen naar beneden. En Joey Nicolai, twee plaatsen naar beneden. Vorige week 23, deze week 25. Ik zei het net ook al in de opening, drie nieuwe platen. De eerste komen we nu tegen op nummer 23. Dat is de nieuwe single van Jordi van de Boer. Het liefste de hele nacht.

0: 16 naar nummer 20 in de top 25.
1: Top 25.
0: Even rekenen, even kijken. Hij staat er al 18 weken lang in. 18 weken lang. Rutger van Barneveld en de Swooders zo van achter deze week gezakt van 16 naar 20. En op 21, een plaat die er nog langer in staat. Het is onvoorstelbaar. 39 weken lang in de top 25 horen we het geluid van Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. Vorige week 18, deze week zakken ze naar 21. En op 22, de tweede nieuweling van vandaag, Sven Versteeg met Houdini. In de

In de vijfde week Sterrenheel Top 25. Janneman live vanuit de Media Tempel. Aan de witte kruis staan een heel bestem. Leuk dat hij aanstaat. Beste begin van je weekend. De Sterrenheel Top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 en PO1. Dat gezegd hebbende draaiden we voor Anne.

in de goede richting. Raymond Hermans en Ons pakken ze niet. In de vierde week terechtgekomen op nummer 15. En op 16 omhoog van 22. Drie stijgers achter elkaar. Milan Kirstijn en Eén Nacht met Jou. Zometeen na het nieuws gaan we door met nummer 13 in onze top 25. Nee, de nummer 12 zelfs al, want dit was 13. Busy met Anne. Anne. En zoals gebruikelijk aan het eind van dit uur hoor je zometeen de oude Nederlandstalige nummer 1. En vandaag gaan we 20 jaar terug in de tijd. Over een minuutje of 10 ongeveer. Gaan we terug naar 9 oktober 2006. 2006. Waar was jij in 2006? Vraag ik me wel eens af. Mijn hemel. Maar eerst een paar tipnoteringen op je loslaten. Ik ga er heel wat draaien, want we zitten lekker in de tijd vandaag. Plaatjes zijn lekker kort tegenwoordig, dus ik kan heel veel muziek draaien. Op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 in de top 25. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio. Ik ga ze allemaal draaien. Tipnoteringen. Sam Kroon komt eraan. Romy Montero. Ik ga Frans Bauer draaien met Billy Dans. Ik ga Samuel Wel draaien met zijn nieuwe single. En de eerste tipnotering die ik op je loslaat. De eerste tipnotering. Dit moet er niet gaan worden. Kan niet anders. Hele leuke plaat dit. De nieuwe single van...

0: de tipnotering Jesse Prins en Nooit Meer Weg. En dan, lieve luisteraars, de oude Nederlandstalige nummer 1. We gaan precies 20 jaar terug in de tijd. En dan komen we terecht op 9 oktober 2006. Ik zat toen zelf bij... Ik denk bij Veronica inderdaad, ja. Toen was dit de nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade. Je ziet dit nog zo mee na 20 jaar.
1: Tros, de Omroep
0: Tropical, Danny en Guillermo.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Nog 2 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: op, even naar rechts. Standje burenruzie. Dit zijn de populairste Nederlandstalige platen van deze week. En je hoort ze hier iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij NTO SterrenL Radio. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. In samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Want je weet het, deze hitparade wordt samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. En niet na 12 bier, een dikke duim en een natte vinger en doe maar wat. Nee, nee. Dit zijn de officiële rangen en standen die iets zeggen over de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen. In dit uur de nummer 1 uiteraard van Nederland. Daar gaan we naartoe werken. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft, die paradeplaat. Ik ga de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. Een aantal tipnoteringen draaien en een overzicht van de top 3 van vorige week om mee te beginnen.
1: Sterren NL. Top 25.
0: Vorige week op nummer 3. Iets Berendsen en het mooie verlangen.

voor op 10, omhoog van 13. De bankzitters en Robert van Hemert en Rapido in de derde week terechtgekomen op nummer 10. En op 11 draaiden we omhoog van 19. Dat gaat heel hard met Gerard Joling. En de creditcard van Staal in de tweede week omhoog van 19 naar nummer 11. Moet je nagaan. 8 plaatsen omhoog in de goede richting. Allemaal staan.

25 op 6 deze week. We hebben 3 zittenblijvers en alle 3 de zittenblijvers vinden wij in de top 10. En dit was de eerste van die 3 zittenblijvers. Vorige week 6, deze week 6. Tino Martin en Billy Dans en ik hoor niks seks in de 7e week op 6 blijven staan. Daarvoor op 7, gezakt van 5. Cheerio van Justin the Wild in de 28e week. Dat die staat genoteerd. Wat een hit, wat een hit, wat een hit. En een aankomende hit van Damien van Os. Hij gaat hard vorige week 11, net buiten de top 10. En in de 3e week top 25, omhoog van 11 naar nummer 8 in onze hitparade. Dat was Hard to Get van Damien van Os. 3 nieuwe platen in onze top 25. Dat betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze

deze week verdwenen na 16 weken Robert van Hemert. Evenals de nummer 24 van vorige week. Ja, team Rush Hour, Wesley Klein en Baas Brace en Dans met mij. 7 weken lang in de top 25 te horen. 6 was de hoogste notering op 4 september, vorige week 24. En deze week zijn ze verdwenen uit onze hitparade. Daar gaan ze.

Inderdaad, 6 weken langer tot 25 en blijven staan op 4 deze week. Numidia en de Haagse hitmachine John West en Habibi. En daarvoor op 5 omhoog van 7 Monique Smit en Guido van der Graaf en Beter af alleen. En dit is de plaat die zakt vorige week 2, deze week 1 plaats naar beneden in de 5e week. Hier

tiende nummer 2 in de vijfde week top 25. Hoort dit uiteraard bij Yves Berendsen en Verlangen. En dan bijna tijd voor nummer 1 zou je zeggen. Bijna. Maar eerst nog een paar tipnoteringen op je loslaten. Dan hebben we de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft. En ik ga de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. Maar eerst nieuwe muziek op Sterrenl Radio. Valse start. Dit wordt een hit, een beuk.

Maurice Vermont. Ja, je hoort nog eens nieuwe namen tegenwoordig, hè? Anno 2026. Maurice Vermont, zijn plaat heet Zolang je maar bij me bent. Nieuwe muziek op Sterrenheil Radio. Daarvoor de nieuwe Mickey van Wijk. De plaat heet Anxiety. Ik slaap al op de bank. Een aanbieding van Jeffrey Leunenberg. En als eerste Gino Schallenberg. Onthoud de naam. Valse start. Goeie plaat. Gaat sowieso denk ik wel de top 25 halen. Ik hoop het echt. Ik denk een hele mooie plaat. Gino Schallenberg. Vier tipnoteringen achter elkaar gedraaid. Zometeen de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen aan je voorstellen. Maar eerst de paradeplaat van deze week. 5 jaar geleden. Wat is 5 jaar in een mensenleven? Het vliegt ook voorbij.

0: met iemand. Ik heb hem nog nooit gesproken, deze man. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Zo, daar gaan we.
2: Met Reinier Peters.
0: Reinier Peters met Jan Paparazzi van Sterrenel Radio. Hallo Reinier, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, dat had je niet verwacht zeker, dat ik je zou bellen.
2: Ja, ik had het wel te horen gekregen.
0: Inderdaad. Je had het te horen gekregen, maar je weet niet waarom ik jou bel. Reinier Peters. Ja, Jan Paparazzi, Janneman hier van Sterrenel Radio. Reinier, vertel even, wie ben je, waar kom je vandaan en wat doe je voor de kost?
2: Ik ben Reinier Peters, ik ben 25 jaar en ik kom uit Greffenkamp, een buurtschap naast Didam, in de Achterhoek. En voor de kost werk ik als sociaal werker in de zorg.
0: Ja.
2: En daarnaast zing ik vaak in de weekenden. En heb ik sinds al iets meer dan 2 maanden mijn eerste eigen nummer uitgebracht, Nooit meer weg.
0: Ja, ja.
2: Dat.
0: En waar gaat dat plaatje over, Nooit meer weg?
2: Ja, het plaatje gaat eigenlijk over de plek waar je vandaan komt. Het trots zijn waar je vandaan komt. We hebben hem eigenlijk specifiek geschreven over de locatie waar ik vandaan kom. Over Greffenkamp eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar het is voor iedereen vrij te interpreteren over zijn of haar eigen woonplek.
0: Ja, en hoe vind je de plaat geworden, Reinier, Nooit meer weg? Hoe vind je mezelf? Is die een beetje goed gelukt?
2: Ja, ik ben er super blij mee. Ja. Ik ben er super trots op. We hadden van tevoren geen verwachting van wat het zou gaan worden, zeg maar. Toen we hem gingen schrijven en gingen maken. Dus dat dit eruit is gerold is, voor mij fantastisch.
0: Ah, fantastisch. En weet je wat het mooie is, Reinier, op deze vrijdagmiddag bij Sterrenl Radio? Wij vinden het ook een hele mooie plaat bij Sterrenl, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Dus wij hebben jou gekozen, unaniem, vanaf dit moment, voor de komende 7 dagen, met Nooit meer weg, Reinier Peters, als onze nieuwe paradeplaat.
2: Godzame. Ja, dat is mooi.
0: Ja, hey. Wij gaan er meer dan 50 keer uit die digitale snelweg laten spuiten, deze plaat.
2: Heerlijk, fantastisch, mooi te horen.
0: Wat een leuke plaat heb je gemaakt, man. Geweldig.
2: Ja, dankjewel. Ja. Super gaaf dat ik bij jullie als paradeplaat mag.
0: Huppakee, we blazen even in de beurs op Sterrenl Radio. Reinier Peters, Nooit meer weg. Vanaf dit moment, een week lang, in de week van de Nederlandstalige Top 1000, onze paradeplaat. Reinier, hartstikke bedankt. Ik spreek je binnenkort ongetwijfeld wat langer. Voor nu alvast een goed weekend. En je mag hem zelf nog even aankondigen.
2: Nou, dames en heren, mooi dat jullie luisteren naar Sterrenl. Vanaf nu, mijn plaat live, Nooit meer weg.
0: Dankjewel en een fijn weekend, hè. Doei, doei.
2: Doei, doei.

Pier Peters. En daarmee komt er een eind aan de muziekmarathon op vrijdagmiddag. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrendeel Radio. Ik zeg dank voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Veel plezier met het Nederlandstalige Top 1000 uiteraard. En de nieuwe Top 25, die hoor je dus niet volgende week vrijdagmiddag. Want dan hebben we de feestelijke finale van de Top 1000. Die hoor je op de zondagmiddag na de Top 1000. Volgende week dus. En niet komende zondag, maar de week erop. Dank voor het luisteren en ik laat je alleen met de bovenste beste, onze nummer 1 in de Top 25. Net zo 1 als vorige week en de week daarvoor. Samuel Welte en Russo met Boom Boom Boom in de vijfde week bovenaan. Bedankt voor het luisteren.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nederlandstalige Top 1000.
2: En dankjewel daarvoor. We zijn weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws van binnen- en buitenland. Lieve mensen, nog 2 uur. Dan gaat hij beginnen. De Nederlandstalige Top 1000 van 2026. De komende 2 uur mag ik je eens eventjes lekker gaan warm draaien voor die Nederlandstalige Top 1000. En dat doen we met de top 3 van de collega's van Sterren NL Radio. Maar eerst pak ik zelf even mijn podium. Mijn absolute nummer 1 voor de Top 1000 ga je eerst horen.

0: stemmen op die lijst. En dan eindelijk is het zover. Zometeen om 12 uur geeft Marcel de Vries, vriend en collega van dit radiostation, de start zijn, het start zijn voor de lijst van dit jaar. De nummer 1000 komt dan uit de speakers. Tot het zover is, ga ik de komende 2 uur jezelf een beetje opwarmen. Want ik ga in dit uur de top 3'tjes draaien van de Sterren NL-collega's. Iedere collega heeft afzonderlijk zijn top 3 laten weten. Die ga ik voor je draaien in het uur totdat de top 1000 begint. Draai ik de top 15 van vorig jaar. Ik begin met de top 3 van Marcel de Vries. Marcel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen lieve vrienden en vriendinnen van Sterren NL. Perry in de studio. Perry. Marcel hier nog even vanuit de woonkamer. Straks in de studio van Sterren NL natuurlijk. Voor de aftrap van de Nederlandstalige top 1000 van 2026. 2 weken geleden konden we de lijstjes inleveren natuurlijk voor de Nederlandstalige top 1000. Dus stemlijstjes. In mijn geval zal dat ruim een week geleden zijn geweest. Last minute. Ik heb 25 liedjes ingeleverd. Ga ik je niet mee vermoeien nu. Ik ga er 3 liedjes uithalen, Perry. En ik ga beginnen met, denk ik, een van mijn all-time favorites. Dit is een liedje van het goede doel. Nou, het is niet zomaar een liedje. Ik vind het een muziekstuk. Het heet Alles geprobeerd. En het liefst zou ik willen horen de live versie. Maar die duurt 10 minuten. Dat ga ik je niet aandoen. Dus je mag gewoon de studioversie ook kiezen. Die is ook lang zat. Ja, heeft voor mij een speciale betekenis. Dit liedje dat werd bij ons, bij een lokale piraat, werd het altijd gedraaid. Op zondagavond, die jongens die hadden altijd op zondag hun uitzending. En als ik dit liedje hoorde, aan het einde van de dag, want het was hun laatste nummer elke week, dan wist ik, het weekend is voorbij. Nou, het weekend is nu gelukkig nog niet voorbij. Maar wel één van mijn favorieten. Een liedje wat ik voor de rest van mijn leven zal meedragen. Het goede doel en alles geprobeerd.

0: Ja, dat blijft een prachtig nummer. Het goede doel en alles geprobeerd. Het is echt fantastisch. Als je de live versie niet kent, nou, die is eigenlijk nog 10 keer mooier. Die moet je maar eens een keer opzetten. Dan gaan we door naar een liedje van dit jaar. Want ik vind altijd, je moet ook meegaan. En ik vind de ontwikkeling van de Nederlandstalige muziek echt waanzinnig. Het viert hoogtij. Het zit helemaal in de lift. Het is denk ik nog nooit zo populair geweest. En ik doe dit werk al denk ik sinds 2005. Dus ik kan het inmiddels wel weten met 21 jaar ervaring op zak. Ik vind dit gewoon een heel leuk liedje. En een hele leuke samenwerking van Busy en Yves Berendsen. We zijn er. Ik word er heel blij van als ik deze opzet. Nou, ik zet hem het liefst gewoon 3 keer achter elkaar op. Dus knal hem erin. Busy, Yves Berendsen, we zijn er.
1: Werd wakker.

Busy, Yves Berendsen en We Zijn Er. Dat is de nummer 2 uit mijn top 3 van dit jaar. En er zijn er zoveel liedjes. Ik had er nog echt wel andere liedjes ook kunnen kiezen. Maar laat ik deze eruit halen. Want ik vind nieuwe muziek heel belangrijk. En het bereikt gelukkig een hele grote groep luisteraars. En ook de jongere luisteraars. Dat is heel belangrijk. Ja, en dan naar mijn nummer 1. Het is een liedje waarvan ik tot op dit moment nog steeds niet weet of het in de Nederlandstalige top 1000 staat. Ik heb een campagne voor gevoerd. De beste man is 75 jaar, heeft een bakkerszaak gehad. Was dus echt de warme bakker. En ik heb met hem afgesproken, mocht hij in de bovenste 500 komen van de Nederlandstalige top 1000, dan komt hij langs bij SterrenNL en gaat hij optreden. Ik hoop echt dat het gelukt is. Ik hoop dat heel veel luisteraars op dit liedje hebben gestemd. Het is een piratenliedje. Ik heb er echt een zwak voor piratenmuziek. Ik ben zelf opgegroeid op het platteland. Het werd hier altijd gedraaid. Ik ben het leren waarderen, want ik was als tiener was ik er nog niet zo van gecharmeerd. Maar nu is het ook, net als de Nederlandstalige muziek, daar hoort piratenmuziek natuurlijk ook bij, ontzettend populair. En dit is wel een van mijn favorieten. Rien Salet en De Warme Bakker. Tot straks.

0: Vuur dus de nummer 1000 ingestart door Marcel de Vries. Hij is waarschijnlijk zometeen al in de auto onderweg naar Hilversum. Want hij moet er wel op tijd zijn. Hè? Helemaal vanuit Dokkum naar Hilversum. Ga er maar aan staan. Iedere dag doet hij. En dat mag al even gezegd worden. Ik vind dat een knappe prestatie. En dat doet hij al eventjes. We gaan door naar de top 3 van collega Corné Klein. Corné, kon er weer in. Goedemorgen.
1: Hallo Perry. Bij deze mijn top 3. Corné hier. In elk geval een liedje van André Hazes. Het is misschien een beetje cliché, maar je kan niet om bloed, zweet en tranen heen. Als ik hem aankondig in de uitzending, noem ik hem altijd de koning, de keizer, de admiraal. Hij is echt de allergrootste en de allerbeste als het gaat over Nederlandstalige muziek. Dus Hazes moet zeker in dat top 3'tje. Bloed, zweet en tranen.

0: Corné Klein, want we draaien dit hele uur de top drietjes van de Sterren en Hel collega's. En Corné, welke plaats staat er volgens jou op nummer 2?
1: Een van de beste popbandjes, Nederlandstalige popbandjes aller tijden, is uiteraard De Dijk. Met de geweldige stem van Huub van der Lubbe. En ik vind met name Dansen op de Vulkaan heel erg goed. Dat is echt een beuker, een rammer, heel veel energie. En daar hou ik van.

0: Corné Klein is De Dijk en Dansen op de Vulkaan. Ik ga je alvast iets verklappen.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Deze plaat gaan we nog een keer horen dit uur. En ik vind ook dat iedere DJ afzonderlijk gewoon zijn of haar eigen lijst mag invullen. En als daar dan eenzelfde plaat in tevoorschijn komt, heb ik daar niet zo'n bezwaar tegen. Vooral niet als het gaat om De Dijk met Dansen op de Vulkaan. Nou, wie deze plaat nog meer in zijn lijst heeft staan, hoor jij zo meteen. Aangekomen bij de nummer 1 van Corné. Corné, wat is jouw nummer 1 voor de top 1000?
2: En dan iets minder energie, maar wel heel erg mooi. Tino Martin met Mijn Liefde. Toen hij kwam met Zij Weet Het, dacht ik van, nou, dit gaat hij nooit overtreffen. Dit wordt zijn absolute nummer 1 hit, niet meer te overtreffen. Maar dat heeft hij in mijn ogen en met name oren wel gedaan met het prachtige Mijn Liefde. Dus Tino Martin, Mijn Liefde.

0: de top 1000. Emily, wat is voor jou jouw persoonlijke nummer 3?
1: André Hazes, Kleine Jongen. Dit natuurlijk vanwege mijn eigen kleine jongen. En dit nummer draaide Jan Paparazzi toen mijn zoontje, of ons zoontje, net was geboren. Dus dat is heel emotioneel voor mij.

0: op nummer 3 in het persoonlijke lijstje van collega Emily's leven. Gauw door met de nummer 2. Emily, wat staat bij jou op nummer 2?
1: Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad. Omdat ik hier gewoon zo vrolijk van word.
0: Nou Emily, we maken je met z'n allen hier heel graag vrolijk. Dus draai ik het natuurlijk voor jou. Nummer 2, Hartslag van de Stad.

0: Daar is hij, de hartslag van de stad. Nummer 2 van Emily Sleven. Tina Martin en Mart Hoogkamer. Aangekomen bij de absolute nummer 1. En wat mij betreft is het geen verrassing dat zij deze op nummer 1 heeft. Emily.
1: René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, deze plaat kies ik omdat ik door dit liedje ben gaan houden van de Nederlandstalige muziek.
0: En daar zijn we ze nog steeds heel erg dankbaar voor, Emily. Jouw nummer 1.

0: met Marcel de Vries. En dan komt er een heel leuk appje binnen van Marco. Die zegt, morgen Perry, heerlijk zo'n aftelmoment. Het lijkt wel oud en nieuw. Groetjes vanuit Dalem van Marco. Ja, lekker hè. Dat we zo meteen kunnen aftellen. 3, 2, 1. En dat gaan we straks natuurlijk ook doen hè, met de start van de top 1000 met Marcel. Gauw door met de top 3 van de collega's. En we hebben er nu niet van een van de minste. Het is namelijk vriend en collega Jan Smit. Jan, goedemorgen. Wat is jouw persoonlijke top 3?
1: Mijn persoonlijke top 3 is als volgt. Op 3, hoe hard je ook rent, van Jaap Rezema. Dat is echt één van de mooiste Nederlandstalige recente liedjes die zijn gemaakt. Het is weliswaar al een paar jaar geleden. Maar zo mooi qua melodielijn, qua tekst. Chapeau.

0: De nummer 3 in de persoonlijke top 3 voor de Nederlandstalige top 1000 van Jan Smit is Jaap Bresema en Hoe hard je ook rent. Top 1000! Gouden oor naar de nummer 2 van Jan Smit. Jan, wat zet jij op nummer 2 voor de top 1000?
1: Op nummer 2 heb ik Ach, Margrietje van Louis Neefs. Dat vind ik echt een liedje dat al meer dan 50 of 60 jaar overeind blijft. Zo puur, zo intens. Daar word ik echt emotioneel van.

0: Prachtig dit, de nummer 2 van Jan Smit.
1: Top 1000.
0: Louis Neefs en Margrietje op Sterren NL Radio. Daar zijn we aangekomen bij de nummer 1 van Jan Smit. Jan, wat staat bij jou absoluut op nummer 1?
2: En dan op nummer 1, Herman van Keken. Papi loopt toch niet zo snel. Nou, als ik één wijntje heb gehad helemaal, dan barst ik een traan uit. Maar zelfs tijdens het hardlopen luistert hij hier wel eens naar. Niet dat ik vaak hardloop, maar ik luister wel vaak naar Herman van Keken.

0: 2026 gaat de boek in als de start van de Nederlandstalige Top 1000 van 2026. Zometeen afgetrapt door Marcel de Vries. Dan nu, last but not least, de top 3 van vriend en collega Jan Paparazzi. Jan, goedemorgen. Wat staat er voor jou op nummer 3?
1: Hey, Terry, jij vroeg mij om mijn 3 favoriete platen voor de top 1000. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik heb er natuurlijk veel meer, maar ik ga er toch 3 noemen. En ik heb begrepen dat je ze alle 3 gaat draaien dan. Superleuk. Op 3 staat bij mij een plaat van De Dijk, Dansen op de Vulkaan. De tekst is fantastisch, het ritme is mooi, de energie die uit die plaat spreekt, het spuit echt uit de speakers. De beste plaat van De Dijk, wat mij betreft, bij mij op nummer 3 in mijn persoonlijke lijst Nederlandstalige platen. De Dijk, Dansen op de Vulkaan.

0: is tijd voor jouw persoonlijke nummer 2. Wat vinden we daar?
1: Ja, mijn nummer 2, dat is toch wel een plaat van Marco Borsato. En waarom Marco Borsato? Omdat Marco Borsato toch, ja, ik kan niet anders zeggen dan toch de beste zanger van Nederland is. Met de mooiste liedjes in alle kleuren, alle toonsoorten, alle toonaarden. Het zijn geweldige liedjes, emotionele liedjes vaak. Liedjes met een boodschap die je toch even aan het nadenken zetten. En ja, ik vind zelf van Marco Borsato Stapel op jou een waanzinnige plaat. Dat ritme, dat sfeertje wat in die plaat zit. En zoals Marco dat zingt, Stapel op jou mijn nummer 2.

En dan komen we natuurlijk bij mijn persoonlijke nummer 1, Perry. En dat is al een aantal jaren een plaat van zangeres Lisbeth List. Heb het leven lief. Het is een fantastische plaat, zoals zij dat zingt. Sowieso een geweldige zangeres geweest, Lisbeth List. En dit spreekt mij enorm aan, deze plaat. Ik word er altijd een beetje emotioneel van. Als zij op een bepaald moment die coupletten uitspreekt en zingt. Heb het leven lief. Dat is waar het leven naar mijn idee om gaat. En wat die Nederlandstalige muziek bij elkaar brengt en verbindt. Mensen, heb het leven lief. Lisbeth List, mijn nummer 1.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Perry Krams.
4: Nog 1 uur tot de start van de Nederlandstalige Top 1000 2026. En we gaan er feestelijk naartoe met de top 15 van vorig jaar. Op nummer 15 Robert van Hemert en Mona Lisa.
5: De Nederlandstalige Top 1000.
1: NPO.
5: Sterren en
1: nummer 15.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Goeiemorgen. Fijn dat je luistert. Dit is de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren NL. Nummer 14.

0: mensen dit jaar in de lijst. Vorig jaar op nummer 13, ook een hele prachtige, daar is die weer. Hij staat heel veel in de lijst, ook dit jaar weer. André Hazes, vorig jaar op nummer 13, met Zeg maar niets meer.
1: De Nederlandstalige top 1000.
2: NPO.
1: Sterren en elk.
2: Nummer 13.

0: 2,5 minuut. Dan begint hij hier, de Nederlandstalige top 1000 van 2026. Marcel de Vries is binnen en hij start zometeen de eerste plaat. Marcel, ben jij er klaar voor?
1: Ik heb vuurwerk meegenomen, ik heb nitraat. Wij doen bij ons in het noorden ook karbid. Dat vond ik iets te heftig, maar een klein nitraat.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Marcel de Vries.
3: Ja, 12 uur geweest, dat betekent dat we kunnen zeggen goedemiddag. Ja, dat zeg ik ook niet zo vaak. Maar jongens, eerst even excuses maken voordat we op tv zitten. Ik heb vandaag een bad hair day, dus ik heb mijn pet even opgedaan. Excuses, maar we gaan wel beginnen, jongens. Dit is een
1: Nederlandstalige Top 1000. NPO.
3: Maak hem even spannend, jongens, want het is wel een momentje, toch?
4: Ja, dit doe je goed.
3: Dat dacht ik ook. Perry, dankjewel. Je hebt de boel hier gloedje heet gemaakt. Is hier echt, het lijkt hier wel subtropisch.
4: Het is 30 graden plus hier. Het is niet normaal.
3: Krankzinnig. Nee. Zijn jullie er klaar voor?
4: Wij wel, ja.
3: Ik was net boven even op de redactie en ik zag nog wat toeters en bellen. Maar ik weet niet of ze werken, dus ik ga jou eentje geven.
4: Ja, oh ja.
3: Buitenvang.
4: Ja. Oh, wat is dit voor ding?
3: Dit is... Oké, ja, dat doet die van jou. En die van jou... Oh, die is een beetje, zacht. Okay. Maakt er niet uit. Zijn jullie er klaar voor?
4: Let's go.
3: Ja?
4: Ja, zeker.
3: De week is dit, hè? De week.
4: De week dit met is het allerbeste Nederlandstalige muziek ooit.
3: Paradepaardje van de firma.
4: Precies.
3: Ja, zijn jullie er klaar voor? Gaan we aftellen.
4: We gaan aftellen.
3: Van 3 naar 1. Daar komt ie.
5: 3, 2, 1.
3: Als je nu denkt, dit gaat de hele week zo door, dan valt mee hoor. Dit is alleen de opening. Goedemiddag, het is 5 over 12. De 11e van oktober. En dit is de Nederlandstalige Top 1000. De lijst die je zelf hebt samengesteld. Daar ga ik wel vanuit. Ik heb mijn best gedaan. 25 liedjes ingeleverd. Jij, Walter?
4: 25, jazeker.
3: Perry?
4: 10 liedjes. Maar wel de 10 beste volgens mij. Ik vond het lastig.
3: Wow, ik doe de muziek er 10.
4: 10 liedjes.
3: Is die nou?
4: Ja.
3: 10,
4: ja.
3: Dat is een beetje mager.
4: Het is half werk, nog niet eens.
3: Het heeft niet aan ons gelegen in ieder geval. We hebben een 1000 leukste, beste, mooiste, memorabele, misschien wel...
4: Iconische.
3: Iconische, romantische. Nou ja, noem het allemaal maar. We hebben ze allemaal op een rij gezet. En ik zeg altijd, dit is een lijst van de luisteraar. En de luisteraar heeft altijd gelijk. En dat gaan we de komende week beleven hier op NPO Sterren NL. Dat gaan we doen op radio. We gaan het op internet doen. En op tv op NPO 1 Extra. Als je erbij bent via tv, hartelijk welkom. Leuk dat je meekijkt. Je kan berichten sturen natuurlijk de hele week lang. Want we doen lekker wat berichten delen van de luisteraars die zitten te kijken of te luisteren. Laat het vooral weten. We gaan later dit... niet dit uur. Volgend uur gaan we even wat leuks weggeven. Dat gaan we deze hele week doen. Kun je kans maken op Bluetooth speakers. Ja, en die muziek, dat is het allerbelangrijkste deze week. Laten we beginnen bij het begin.
4: Bij de nummer 1000.
3: Dat lijkt me wel, hè.
5: De Nederlandstalige top 1000.
1: NPO.
5: Sterren NL.
1: Nummer 1000.

nodigden ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

0: en nog heel veel meer mensen. Want er is lekker veel gestemd op de Nederlandstalige Top 1000 van editie 2026. En wat een leuke berichten allemaal in de box, jongens. Goedemiddag Marcel. Hier lekker vakantie, hebben de Top 1000 aan. Henny en Herman, was gezellig donderdag. Oh, dat is nog even een kleine boodschap. Oh, wat heb je gedaan? Leuke dingen. Bas die is erbij, die zegt gezellig dat we weer zijn begonnen. Danielle zegt yes, de Top 1000 weer begonnen. Heerlijk luisteren. En ook Monika is erbij. Heel veel plezier, mannen. We kijken en luisteren natuurlijk met jullie mee. Groetjes vanuit Breskens. Oeh, dat is bij jou om de hoek, Wouter.
1: Ja, dit is mijn dorp.
0: Dat is jouw dorp.
1: Sterker nog, dit is mijn
0: dorp. Ja, dat is jouw dorp, ja. Ik ben zo slecht in het onthouden van...
1: Dat snap ik.
0: En wie was nou aan het gourmetten dan? Oh, hier, Roy. Ja. Hey Marcel, we zitten er lekker klaar voor. Geweldig leuk, de Nederlandstalige Top 1000 op tv. En lekker gourmetten. Het lijkt wel kerst.
1: Ja, heerlijk.
0: Ik hoorde vanochtend Perry al over oud en nieuw gevoel, zeg maar.
1: Ja.
0: Aftellen naar 12 uur. Ja, letterlijk naar 12 uur. En nu aan het gourmetten. Ik ben toch wel lichtelijk jaloers.
1: Oh, zullen we dan van de week nog even gourmetten?
0: Gourmetten hier? Maar ja, wij zitten 's ochtends. Dit is de enige keer dat wij nu in de middag zitten.
1: Ja, dan gourmetten we met eieren en spek en worstjes.
0: Ja. En aan het einde van de week dan zit ik plus 5 kilo, zeg maar.
1: Ja, zeker weten. Ja,
0: dat is meestal met de Nederlandstalige Top 1000. Nou ja, dat is geen verschil, zeg maar. Alright, laat weten waar je lekker zit te luisteren. En wat je zit te eten, dat is ook wel even interessant. Wij moeten dat nog even doen met een broodje, denk ik, zo meteen. Hebben we hier broodjes?
1: Ja, dat gaan we regelen.
0: We beginnen een beetje te knabbelen nu onderin. We gaan zo meteen horen Danny de Munk. Een liedje van dit jaar op 997 met Heerlijk Marius.

0: Inderdaad, de Nederlandstalige top 1000. Fijn dat je hem aan hebt staan. Laat hem ook lekker aanstaan de hele week hier op NPO Sterren NL. Want de top 1000 hoor je tot en met vrijdagavond 7 uur. En dan weten we wat er bovenin de lijst staat. Want als je nu naar onze website gaat, nposterren.nl, dan zie je de top 1000 tot nummer 100. Of is het tot en met?
1: Nee, het is tot en met 101.
0: Tot en met 101? Ja. Oké, dus tot 100.
1: Tot 100.
0: Kun je zien, dus daarboven zien we niks. Kan jij even voor mij, want ik heb zelf geen tijd gehad nu om te checken, dat we het zo meteen even laten weten hier in de uitzending. Kun jij voor mij even checken of de warme bakker erin staat?
1: Oeh, dat ga ik even checken. Wil je dat nu al weten?
0: Dan wil ik zo meteen wel even weten. Ja, dat zou wel heel fijn zijn. Ga ik even door met de lijst. Want we hebben hier op nummer 996, waar zijn we aan toegekomen, Herman van Veen. Als ik

0: luister je naar hier op NPO Sterren.nl. Als je berichtje stuurt in de NPO Luisteren in het kanaal van Sterren.nl, moet ik erbij zeggen, dan zou het zo kunnen zijn dat we samen op tv zijn.
1: Ja.
0: Want dan kan je bericht, kan zomaar, hou het netjes, zeg ik bij, onder in de bal komen.
1: Zo hieronder ergens.
0: Hier ergens onder in beeld, inderdaad. Ik zag wel, Wouter, dat Eld en Rixi staat er wel in dit jaar. Ze staan er weer in.
1: Die staat erin.
0: Eld, ja, van de kleine Sonja. Daar heb ik ook 3 jaar geleden campagne voor gevoerd. Die staan op 185.
1: Oh ja, ik zie het.
0: Heb jij intussen op boven water waar Rien Salet geïndigd is? Is hij überhaupt geland in de lijst?
1: Nou ja, ik ben even gaan zoeken.
0: Ja.
1: En ik heb alles geprobeerd. Onze warme bakker, Rien Salet, warme bakker, bakker. Ja.
0: Niks.
1: Ik zie geen Rien Salet.
0: Is niks boven water gekomen?
1: Nee.
0: Verdorie. Nou, dan is het maar hopen dat hij dan ergens in de bovenste 100 staat. Maar het zou dus ook kunnen zijn dat het net niet genoeg is geweest.
1: Nou ja, hij, in deze 900 staat hij niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, dan is de kans. De enige wat nog kan is dat hij dus in die 100 staat.
0: Nou,
1: of
0: ik,
1: niet?
0: Ik hoop het. Ik hoop het voor de heer Salet en iedereen die de warme bakker een warm hart toedraagt. Oké, okay, nou, de top 1000, je kan hem checken op nposterren.nl of in de app. En dan kun je de 900 liedjes in ieder geval bekijken in de top 1000. De 100 bovenste dus niet. Wij gaan door met aftellen in de lijst. Zometeen op 993, Ferry de Lits, waar ga je heen? En dit is een bewerking van Münchener Freiheit uit Duitsland.
1: Zo.
0: Het is het origineel, dat heet Ohne dich. Zonder jou dus, vrij vertaald. En dat is vertaald door Erik Messi. Op 994 in de Nederlandstalige top 1000.

0: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Opgestemd door Jan uit Oudenhoorn, door Michel uit Nieuwkoop, Maupie uit Culemborg en ook Kik uit de Ronde Venen. De Ronde Venen, moet ik goed zeggen. Het is 12:30 geweest. Je luistert naar de Nederlandstalige Top 1000. Smakelijk als je lekker aan het eten bent. Of misschien wel de stoofperen aan het schillen bent. Want dat gebeurt ook, Wouter.
2: Ik zag het even. Ja. Een fotootje binnen.
1: Richard uit de Lemmer. Die is aan het... Dan rij ik straks nog langs, Richard. Kan ik misschien een...
2: Voordat je meebrengen.
1: Ik ben alleen vandaag, dus ik hoef niet veel. Als je er gewoon een paar extra schilder, haal ik ze even aan op de terugreis. De Nederlandstalige Top 1000 kent heel veel muziek. Nederlandstalig natuurlijk, maar ik zeg altijd, Nederlandstalig is heel breed. Ik heb wel eens mensen in mijn kennissenkring die zeggen, verveelt dat nou nooit, die Nederlandse muziek? Ik zeg, nee joh, dat is net als met popmuziek. Je hebt natuurlijk heel veel soorten, heb je.
2: Ja, dat is toch?
1: We gaan zo meteen lekker even een piratenliedje horen uit Kaatsheuvel van de band Highway. Maar dit komt ook al uit Brabant. Guus Meeuwis op 992. Ik ook van jou. En hoe vind je deze stilte, Guus?

je luistert. Dit is de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren NL.

0: dit is zo'n liedje.
1: Hier kan ik nou zo verdrietig om worden.
0: Nou,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Ik kan wel janken.
0: Ja.
1: Maar ik doe het niet, hoor.
0: Nee.
1: Ik ben al een grote jongen.
0: Maar dat is verdriet als in van heimwee naar vroeger. Dat, dat is het een beetje. Dat je denkt van potverdorie, je krijgt een aantal ooghoeken van dit sfeertje.
2: Het melancholische.
0: Melancholisch, dat is een mooi woord inderdaad. Je luistert naar de Nederlandstalige Top 1000. We zijn net begonnen. Als je nu net inschakelt, dan heb je nog niet zo heel veel gemist. Maar hou hem hier, zou ik zeggen. Want we hebben echt een topweek voor de boeg. Ik heb nu een beetje mee zitten lezen in de lijst. Mm-hmm. Ja, als dit al zeg maar het begin is, dan voorspelt dit een hele mooie lijst.
2: Ja, de voorbode is goed.
0: De voorbode, dat is hem. De vraag is, luisteren er ook kinderen mee?
3: Ja!
0: Ach, dat is het antwoord. Dat is mooi, want we hebben nu in de lijst... Ja, dit vind jij ook mooi, Wouter.
2: Ja, neus in de boter.
0: Zal ik hem iets harder zetten hier over de boksen?
2: Ja, doe maar. Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja.
0: K3.

0: Diana uit Zwolle en ook Inge uit Nieuwkuik. Dank voor de stemmen voor de Nederlandstalige top 1000. Je had het 2 weken geleden had je daaraan kunnen beginnen met het inleveren van je lijstje. Misschien denk je van, potverdorie. Nou, ik hoop dat je favorieten erin staan. Straks in het volgende uur dan maak je kansen op een heuse SterrenNL Bluetooth speaker. Dan spelen we de top 1000 hitflits. Zometeen, Wouter, zit er een bijzonder liedje in. Ik ben heel blij dat hij goed vertegenwoordigd is in de lijst. René Karst.
1: Ja, dat is terecht.
0: Ja, we gaan een heel mooi clipje zien. Ik ga er voor de rest niks over zeggen. Maar dat is het liedje Una Cerveza, por favor. Ik loop zelf even de studio uit. Want ik kon daar zelf niet zo goed tegen om dit clipje te kijken. Maar kijk gerust. Gaan we nu eerst naar een liedje wat wel een beetje typerend is. Want kijk eens naar buiten, jongens. Het komt hier potverdorie met bakken uit de hemel. Hè? Er lijkt geen einde aan te komen. En dus de herfst is nog maar net begonnen.
1: Nee, het is echt voorbij, die mooie zomer.
0: Dat lijkt wel, maar die gaan we nog niet horen. Dit is het ritme van de regen op 988. Rob de Nijs.

0: René Karst op 987 en una cerveza, por favor. Ik heb er een groen brilletje aan overgehouden.
1: Oh.
0: Ja. Dat laat zich raden wat ik hiermee heb gedaan met dit. Dat was tegen principes in, inderdaad. Ja, om mee te spelen in een clipje. René die vroeg het, ik kon dat niet weigeren. Dat, is, dat was een hele mooie dag met Co Stomp. Ik heb het darten niet geleerd. Wel hoe je niet moet acteren. Dat heb ik wel geleerd van Co. Straks in het volgende uur maak je kans op een Bluetooth speaker. Een Sterrenel Bluetooth speaker spelen we de top 1000 hitflits. En dit liedje is toevallig geschreven door René Karst. Senna vinden we op 986 in de top 1000 met Dronken van de Liefde. Is het

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via

0: als een raket gaan. Robert van Hemert was dit.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Een welgemeend goedemiddag. Hier vanuit de Muziektempel in Hilversum aan de Witte Kruislaan. Prachtige Afro Tros. Goedemiddag.
2: Marcel de Vries.
0: Ja, met Wouter. Wouter al on the side, zeg maar.
3: Ja, goedemorgen. Middag.
0: Ja, wat je wil.
3: Ja, ik ben zo gewend tegen jou goedemorgen te zeggen.
0: We zitten hier gewoon in dezelfde tijdzone, dus op zich zitten we in de middag. Wel. Het is middag geworden. En smakelijk als je lekker aan het eten bent. Marjolein is erbij, die zegt, hoi Marcel, we zijn bezig met herfstdecoratie voor op de ramen van de basisschool van mijn dochter. Veel knip- en plakwerk, maar met de top 1000 aan is het wel erg gezellig. Succes met de uitzending. Groetjes van Marjolein, Timo en Iris. Heb een fijne middag en succes met de knutselarij. Sanne is erbij. Hoi Marcel, we zijn ook aan het luisteren. Groetjes Niels en Bo uit Boekel. En ook in Zeist staat hij lekker aan bij Ad. Helemaal goed, Ad. We gaan zo meteen een spel spelen. Dat heet de Top 1000 Hitflits. En ik denk gelijk al een moeilijke.
3: Dat denk ik ook, ja.
0: Maar goed, jullie zijn ook allemaal liefhebbers van muziek, jongens. Iedereen die nu zit te luisteren. Of misschien te kijken via NPO 1 Extra. Zometeen doe je mee. En dan laat ik een heel klein snipje horen van een liedje. En als je denkt te raden, of denkt te weten in ieder geval wie het is en hoe het liedje heet, dan mag je zometeen even meedoen voor een Bluetooth speaker. Dat zometeen.
1: De Nederlandstalige top 1000.
4: NPO.
1: Sterren NL.
4: Nummer 983.

0: ik zie het.
1: Ik vloer er ineens op.
0: Je straalt helemaal.
1: Nou, dat was al hoor. We zitten lekker in de Nederlandstalige top 1000. Wie had hier eigenlijk allemaal gestemd? Ja, wie niet? Eline, Nieuw-Amsterdam. André uit Volendam. Zelfs Jan uit Volendam. Jan Poppelap, hoor. Niet Jan Smit. Oh, ja, misschien Jan Smit ook wel. Dat weet ik niet. Rick de Kaat, te Kaat uit Kilder. En ook Stefan uit Tilburg. En nog heel veel meer. Dank voor het stemmen, jongens. Er zitten er nog veel meer in het vat. Hier in de Nederlandstalige top 1000. Zullen wij even een spelletje spelen?
0: Ja, leuk. Laten we dat doen.
1: We spelen de...
2: Top 1000 hitflits.
1: We spelen de top 1000 hitflits. Dat doen we niet voor niks. Dat doen we voor een heuse Sterren NL Bluetooth speaker. Als je zo meteen weet te raden de artiest... En de titel van het liedje.
0: Oeh.
1: Beide,
0: oké. Okay.
1: Als je die weet te raden, dan hou je dat niet achterwege. Niet denken van, ah, ik kom er toch niet doorheen. Probeer het nou. Wie niet waagt, blijft. Ik zeg het niet op zender.
0: Ja.
1: Wie niet waagt, blijft.
0: Wie niet wint.
1: Ja, ja. Nee.
0: Nee, het is anders, maar ik denk, ik maak hem al af.
1: Is goed. We spelen het spel. Je mag het antwoord doorgeven zometeen in de app NPO Luister. Dit is de opgave.
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: Als u voor me staat.
1: Oelala, wie oh wie is het? Nou, ik denk dat dat wel valt te raden, maar welk liedje?
0: Ja, de wie kan wel, maar de wat.
1: Ja, de wie en wat. Ja, ja. Nou, als je de wat ook weet en de wie, dan mag je dat laten weten in NPO Luister. Nog één keer voor de spelvorm, waar nu?
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
3: Als u voor me staat.
1: Laat het weten, NPO Luister, daar moet je zijn. Dat is de handige en gratis app van de publieke omroep. Daar zoek je even het kanaal van Sterren en dan druk je op bericht. En dan toets je je antwoord in artiest en titel van het liedje. Zometeen hoor je op 980 Jeffrey Hasen, also known as the Boss from Oz, One Night Stand. Zo, dat zou best gekund hebben natuurlijk op zaterdagavond. Ja, je weet niet wat iedereen heeft gedaan. Maar laten we er eerst een mooie dag van maken op 981 met Jay.
2: 901.

0: de top 1000, de meeste besproken lijst hier zeg maar, op Sterrenheil. Want we hebben er meer lijsten, hè?
1: Zeker.
0: We hebben die prachtige kroegenhitlijst gehad. Ja. Maar dit is toch wel het paradepaardje van de firma, zeg ik altijd.
1: Ja, dit is mooi, hè?
0: De Nederlandstalige top 1000, want dit is een lijst van de luisteraar. En de luisteraar heeft altijd gelijk. Dank voor het stemmen als je dat hebt gedaan. En het is ook veelvuldig gedaan op Jeffrey Heesen. Jacqueline van Velsen uit Best Noord-Brabant. Nanny uit Os. Ah, oh, dat lijkt afgesproken werk, Nanny. Of is het je buurman? Want hij komt uit Os, hè?
1: Ja.
0: Ik snap het wel, hoor. Had ik ook gedaan op mijn buurman of buurvrouw. Mariella uit Leeuwarden heeft er ook op gestemd. En nog heel veel meer. We spelen de top 1000 Hitflits voor een prachtige Bluetooth speaker. Als je die speaker wil winnen, dit is je kans. Moet je wel even raden wie het zingt en hoe het liedje heet.
2: De Nederlandstalige top 1000 Hitflits.
3: Als je voor me staat.
0: Als je voor me staat, ja, kijk, wij zitten hier aan de goede kant van de medaille, zeg maar. Wij zien wie het is en hoe het heet, maar ik ben hier ook altijd zo slecht in. Ja,
1: ik zou dit echt niet geweten hebben.
0: Nee?
1: Nee, nooit.
0: Moet ik het nog vertellen? Moet de microfoon even dicht? Moet je op de hoogte worden gebracht?
1: Nee, maar ik weet het
0: niet. Oh, je weet het nu? Okay.
1: Nee, ik weet het nu wel, maar als ik dit niet had gelezen, ja, dan had ik het niet geweten.
0: Nee, dat is lastig dit. Maar goed, mocht je het wel weten, dan kun je meedoen in de NPO Luisterapp. Stuur de naam van de artiest en de titel van de plaat voor die prachtige Bluetooth speaker. Niet naar huis, dat gaan we zeker nog niet. Monique Smit, die hoor je zo meteen in de lijst op 978. Maar eerst jongens, even attentie, want Huub van der Lubbe van de Dijk heeft een beetje hulp nodig.
4: Dokter,

0: Nee, zeker niet. Ik moet nog naar huis straks.
1: Dit is de Nederlandstalige Top 1000.
0: Maar voordat deze jongen één keer thuis is, dan is het bijna donker, denk ik.
2: Dan is het bijna kerst.
0: Nou, ik moest ook opletten, want normaal gesproken rij ik hier in Hilversum, dan staan de stoplichten nog niet eens aan.
2: Oh,
0: zo
2: ja.
0: Vroeg is het.
2: Ja.
0: Maar nu, je doet er een half uur langer over om door het Hilversum te komen.
2: Klopt, dat is een drama soms.
0: Bizar. Nou ja, het is een drama. Niet soms.
2: Oh, het was een drama ook.
0: Het was vanochtend een drama. Net als het weer, maar dat is wel lekker. Ik vind het altijd wel lekker radio weer, jongens. Lekker binnen blijven, kacheltje aan, even wat leuks doen. Televisie of radio aan, lekker genieten van de Nederlandstalige Top 1000. We spelen de hitflits. Het duurt geen half uur meer. Dan hebben we toch echt een winnaar of winnares in de uitzending die het goede antwoord weet op de vraag: wie zingt het en hoe heet het liedje nou?
1: De Nederlandstalige Top 1000 hitflits.
3: Als u voor me staat.
0: Foute antwoorden, die zijn er ook altijd. En ik moet toch constateren dat het er best veel zijn, Wouter.
2: Zeker.
0: Wie hebben we onder andere die het fout heeft?
2: Ja, bijvoorbeeld Bent, die zegt Jaap Reesema, als je voor me staat.
0: Ja.
2: Carola, die zegt Marco Borsato met bestemming.
0: Bestemming.
2: Lisette zegt Marco Borsato met dochters.
0: Ja.
2: Vond ik ook wel geinig van Floris, die zegt dit is Gordon, kon ik maar even bij je zijn.
0: Nee, die is het niet.
2: Nee, die hoor ik er ook niet. Maar goed.
0: Had hij zelf wel gewild, denk ik. Maar het is hem niet.
2: Nee, Rick zegt nog Marco Borsato met afscheid. Gerard zegt Marco Borsato met voor jou.
0: Oh.
2: Sylvia zegt Marco Borsato met Margarita. Ik denk dat we over de artiest wel redelijk het eens zijn met de mensen.
0: Unaniem
2: bijna. Unaniem. Op Gordon na.
0: Dat zal wel in de Borsato-hoek zitten, denk jij.
2: Ja,
0: oké. Maar goed, de vraag is natuurlijk nog wel, hoe heet het liedje dan? Je hebt nog, laten we zeggen, een kwartiertje.
1: De Nederlandstalige Top 1000 hitflits.
3: Als u voor me staat.
0: Yes, laat het weten. Je mag het insturen in NPO Luister. Dat is de app waar je het kwijt kan. En dan maak je kans op een NPO Sterren NL Bluetooth speaker. Zometeen heb ik voor je een prachtig liedje van André Hazes met Willy Alberti op 976. Je bent het leven voor mij. Maar op dit vroege uur, want dat is het best wel. Alhoewel, sommige mensen die keilen er gewoon in om dit tijdstip. Het is 1:30 geweest.
2: Ja, en het is zondag.
0: Een rozeetje.
2: Och,
0: Wesley Bronkhorst.
4: Zo'n dag, nog last van gisteren.

Hazes en Alberti, André en Willy. Jij bent het leven voor mij. NPO Sterren NL. Je luistert naar de Nederlandstalige Top 1000. Hier is opgestemd onder andere door Sam uit Breda. En die had wel een mooie motivatie. Hij zegt, het is zo'n bijzonder mooi nummer. En ik vind het gewoon ook heel mooi dat het al zo oud is, maar dat het ook nog zelfs door de jeugd, zoals ik, meegezongen wordt. Dit liedje van André Hazes en Willy Alberti in de Nederlandstalige Top 1000 op 976. Nou, zometeen gaan we naar de uitslag van het spelletje, de Top 1000 Hitflits. We gaan nog even de Route du Soleil op. Nou, nodig met het weer als ik het zie. Maar nu eerst gaan we terug naar de jaren 90. Dat was niet hun grootste hit. Dat was Ademnood, dat was een nummer 1 hit.

0: lekker deze. Wolter Kroes, Route du Soleil. De Nederlandstalige Top 1000. Fijn dat je hem aan hebt staan op radio of tv. Misschien wel in de app, misschien zit je wel in het buitenland zelfs. Dat kan overal. NPO 1 Extra, daar zijn we te bekijken. Te zien. Te bekijken, te zien. Ja, ik ben altijd, ja, met mijn Friesisme zit ik altijd aan de verkeerde kant. Als je soms denkt van, wat zegt hij allemaal?
1: Ja, dit was wonderbaarlijk. Maar
0: ja, ik heb de Google Translate, die staat bij mij constant aan, zeg maar.
1: Merk het.
0: Wie hebben we aan de lijn, beste Wouter?
1: Wij hebben aan de lijn Sharon uit Weesp.
0: Hey, wat leuk, Sharon. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, vrolijkheid. Wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik zit net in de auto. We komen net uit Leeuwarden.
0: Oh jee. En was het te doen onderweg?
2: Ja, zeker. Ja, wel veel regen, maar prima te doen.
0: Ja, als de ruiten wisten ze me doen, hè? Dat is het belangrijkste.
2: Ja, precies. Ja.
0: Wat moest je in Leeuwarden dan?
2: Nou, we waren een weekendje weg, omdat we 10 jaar getrouwd zijn.
0: Oh, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Wat leuk zeg. En wat heb je in Leeuwarden gedaan? Lekker uit eten, een hotelletje, vanochtend even ontbijten?
2: Hotelletje, ja, inderdaad, hotelletje van de Kwalk. Lekker gegeten, stretching geweest. Nou,
0: oh, dat wel. Je bent het hotel wel uit geweest.
2: Ja, ik ben het hotel wel uit.
0: Ah, nee, 10 jaar getrouwd. Ja, dan heb je wat te vieren natuurlijk. Dat kan op vele manieren, zeg ik, Sharon.
2: Ja.
0: Maar de stad was leuk, hè, Leeuwarden?
2: Zeker, ja heel erg leuk.
0: Prima opstap, ja. Nou, leuk zeg. En je hebt de top 1000 aanstaan. Lekker de hele week, hè, want dit zijn echt de 1000 beste liedjes.
2: Ja. We zijn echt 12 uur direct begonnen met luisteren. Dus,
0: goed zo. Ja, wij ook.
1: Ja.
0: En heb je ook gestemd?
2: Gestemd nog niet.
0: Nee, dat kan ook niet meer. Maar
1: dat kan ook niet meer.
0: Dan ga je maar lekker luisteren, toch?
2: Ja, precies.
0: Ja, het stemmen dat kon 2 weken geleden hier op Sterrenel. Maar meedoen met een spelletje, dat kan deze hele week. Want dan maak je kans op een Bluetooth speaker. We hadden dit fragment in de Hitflits.
3: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
4: Als u voor me staat.
0: Dan is de hamvraag, de ham question, zoals de Engelsen zeggen. Is wie is het en wat is het liedje?
2: Ja, ik dacht Marco Borsato met De Waarheid.
0: Het is De Waarheid, dat zingt hij dan.
1: Ja.
0: En dat is helemaal goed.
2: Yay!
0: Yay, ja, die wil ik hebben hoor. Ja, je mag je best blij zijn, want je wint een heuse Sterrenel Bluetooth speaker.
2: Ah, top.
0: Ja, nog mooier, je bent de eerste in de rij ben je ook, Sharon. Dat is ook mooi. He?
2: Oh, kijk.
0: Ja, zeker. Die gaat bovenaf van de pallet en die gaan we lekker opsturen naar jou in Weesp. Ik wens je een mooie dag en ja, lekker veel luisterplezier en kijkplezier misschien via NPO 1 Extra naar de top 1000.
2: Heel hartstikke bedankt.
0: Okay, goede reis, doe.
2: Dankjewel, doei.
0: Top 1000 met 973 uit de 90's. Wat een hit had hij in die tijd. En ook daarna nog Marco Borsato. En het antwoord van de hitflits is

0: album De Waarheid. Marco Borsato in de Nederlandstalige Top 1000. 7 voor 2, zometeen is het tijd voor Corné. Na 2.
1: En ze terug van vakantie.
0: Juist, ja, back to business is het. Ja. De harde werkelijkheid weer. Oei. Maar hij vond wel met de neus in de boter, hè?
1: Zeker.
0: Nederlandstalige Top 1000. Zometeen met Corné en later nog met Jan Paparazzi. Wij melden ons morgen weer voor de plicht, Wouter. Morgen een uurtje of 6. Dan beginnen we met de ochtendshow. En dan om 7 uur dan schakelen we door. Ja, het is even schakelen deze week. Maar dan begint de Top 1000 weer in de ochtend. Maar goed, vandaag dus tot 7 uur vanavond. Top 1000 met Jan en zometeen dus Corné. En dit is In het Café van Frank van Etten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000

0: feestje horen. Hou van mij in de top 1000.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Genoteerd op nummer 969 en daarvoor 970. Arne Jansen en Leslie Gall. Yes, that's me. Ik moet even zoeken waar alle knopjes zitten, want ik was even 3 weken weg.

0: Schuitmaker hoorde je op 968 zaterdagavond. Reacties zijn altijd van harte welkom de hele week door via onze gratis app NPO Luister. Heb je van de Bente superhits allemaal? Ik kan niet wachten op de nummer 1. Ja, die top 100 die houden we nog even geheim, dus blijf in de buurt van Sterren NL en je volgt het allemaal. Dan nog een appje van Jannie. Hoi, hoi. Ook aan deze kant luisteren wij. Superleuk. Groetjes van Jannie en Frans uit Tiel. En Douwe zegt, goedemiddag Corné. Jullie staan weer op standje burenruzie. Heerlijk. Het is echt genieten van deze prachtige lijst van jullie. Groetjes van Douwe.
1: Nummer 966.

Reacties zijn van harte welkom via onze app NPO 1. NPO Luister, dat moet ik zeggen. NPO Luister. Helemaal gratis en voor niks. En dan heb je van Mitchell. Hey Corné, ik luister lekker naar de top 1000. En Henk, die heeft volgens mij een probleem met de plaat van Jeffrey Kuipers. Dat was hem. Lekker ranzig, zegt hij. Ja, sorry hoor. Ik kan er ook niks aan doen. Maar er is op gestemd op die plaat van Jeffrey Kuipers. Je hoorde hem op 966 met Veel te lange nacht.

2020-26. Dit is de eerste keer dat we haar tegenkomen. En ik heb nog een hofleverancier van deze lijst voor je. De man van de creditcard van staal. Ja, dat is zijn huidige single. De ex-paradeplaat van Gerard Joling. Maar hij staat nu in de lijst met 24 uur verliefd.

wil zeggen, dat is niet bij iedereen handig natuurlijk. Avondje knoflook. Adem, mijn adem van Peter Schaap staat 1 keer in de lijst. Dat kan eigenlijk ook niet anders, want die man had eigenlijk maar 1 grote hit. En dat was

nposterren.nl is dat. En anders meekijken gewoon met de uitzending de hele week door. Dat kan via NPO 1 Extra. Dat is NPO 1 Extra. De kale kop van mij, de zon heeft er de hele week op geschenen. Dus hij is lekker verkleurd, zeg maar. Over hofleverancier gesproken. Ik had het over 18 keer Gerard Joling. De volgende man staat er maar liefst 23 keer in. 23 keer. Dat hoor je helemaal goed. Ik heb

Wij kunnen de hele week luisteren. De nummers 100 tot en met 1 zijn nog niet online te vinden. De rest van de lijst is wel te vinden natuurlijk via nposterren.nl. Reacties zijn van harte welkom via NPO Luister. Tim Moerings heeft een berichtje gestuurd. Komt er nog een Sterren.nl open dag? Dat is een hele goede vraag. Daar gaan we even induiken. Tim, dankjewel voor je bericht. En het antwoord komt eraan. Kraantje Papi met Feestent nummer 9.

is de Nederlandstalige top 1000 op Sterren NL. Nummer 955.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige top.

0: Members en Liever dan Lief op 951. En Mart Hoogkamer met Stappen 952. Je weet het, we geven de hele week door Bluetooth-radio's weg van Stennen NL. Bluetooth-speakers zijn het. En we gaan er zo meteen eentje weggeven. Dat doen we met de befaamde, bekende hitflits. Dat is een heel kort stukje van een grote hit later in dit uur gedraaid. Luister even goed, want dit is de Nederlandstalige Top 1000 Hitflits. Dit is hem.
1: Jij hoort.
0: Oh. Is dat alles? Jij hoort. Jij hoort. Jij hoort. Jij hoort. Het is wel een hele goede platenfavoriet ook voor mij. Een soort van lieveling voor mij. Nou ja, als je weet welke hitflits dit is, dan is het jouw kans op de Bluetooth speaker van Sterren NL. Laat het weten via de gratis app NPO. Luister. Nummer 950.

0: Een hele goede middag. Zorg dat je bij ons blijft de hele week door. Marcel, Emily, Jan Paparazzi, Corné Klein met de Nederlandstalige Top 1000. En doe maar met 9 liedjes in de lijst. Dit was Pa. En er is op gestemd door Martin, door Helene en ook door David. Ook door Daphne de Wolf uit Den Haag. En Daphne zegt, dit is het nummer waardoor ik fan ben geworden van Doe Maar. Allemaal dankzij mijn muziekleraar. Helemaal goed, geweldige band Doe Maar. En die gaan we nog vaker tegenkomen in deze Nederlandstalige Top 1000. Dat geldt ook voor de volgende jonge man. Hij staat namelijk 8 keer in de lijst. En dit is de eerste keer dat we een plaat van hem tegenkomen. Het is Sven Verstegen op 948. En hij heeft het over De Baas van het Café.
1: Hoi, wil je wat drinken? Oh, je spreekt geen Nederlands, joh. Oh, dat maakt niet.

0: NPO luistert. En kijk ook de hele week mee via NPO 1 Extra. Zometeen heb ik muziek voor je van Gers Pardoel. Maar welke van de grote man uit de Cats? Want ook hij komt uit Kaatsheuvelen. Gers, ja, Bart zit te kijken, maar ik hoorde straks bij Marcel nog Highway met Kitty Kitty Kiss Me uit de Cats Kaatsheuvel. Maar volgens mij, waar?
1: Nijmegen?
0: Nee joh, weet je het zeker? Oh, nou goed, dan heb ik het mis. Kan natuurlijk ook. Ik dacht dat het een kaasheuvelnaar was. Maar goed, Nijmegen is ook leuk. Welke dat is van Gers, dat hoor je zometeen in de Nederlandstalige Top 1000. Maar eerst good old Ria Valk. En de liefde van de man gaat door de maag op 946.

het nooit bedoeld. Nummer 943. En vriend van de zender Jan Smit, 944. En hou je dan nog steeds van mij? Mocht je het gemist hebben, dit is de Nederlandstalige Top 1000. Met op nummer 942 Wesley Klein. En hey jij, hoe heet je? Goeie!

0: NL. Hij komt steeds dichterbij. Janneman is ondertussen in de studio. Je hoort hem zo meteen vanaf 4 uur. Met nog 3 uurtjes van de Nederlandstalige top 1000. The one and only Jan Paparazzi. 13 kilo lichter.
1: Doe het.

0: Amber. Amber, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Amber.
0: Hallo dan, Amber. Van harte welkom. Zit je een beetje te genieten van de Nederlandstalige Top 1000?
1: Jazeker. Ik sta sinds nog een 12 uur al aan.
0: Kijk, geweldig. En het is nog maar het begin, hè?
1: Ja.
0: De hele week door gaan we rammen met die 1000 populairste Nederlandstalige hits. De lijst samengesteld door de luisteraars van NPO, SterrenNL. En ben jij er eentje van? Heb je gestemd?
1: Jazeker, zelfs 2 keer.
0: 2 keer? Oh, is dat legaal? Ja. Is dat legaal?
1: Ja. Okay. Ja, met elk e-mailadres mag je 1 keer stemmen, toch?
0: Oké, dan is het goed. Jij mag dat allemaal voor mij, hoor. Hé, hey, luister even, want we zijn bij de
2: Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
0: De Hitflits, dit is de opgave.
3: Jij hoort.
0: Nou, wat hoor je, beste Amber?
1: Ik dacht Frans-Duits met Lieveling.
0: Lieveling is helemaal goed, gefeliciteerd.
1: Yay, dankjewel.
0: Ja, je krijgt de Bluetooth speaker van SterrenNL zo snel mogelijk thuisgestuurd.
1: Super, dankjewel.
0: Fijne zondag.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Jan Paparazzi.
3: Even mijn paraplu in de hoek zetten hoor, mensen.

0: bij. En die kan je bekijken. Dan maak je echt een muzikale reis door de tijd. Onder andere met deze van Vincent.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: 933 in de Nederlandstalige top 1000. In deze jubileumeditie. De eerste lustrum wordt vandaag gevierd. Afgetrapt om 12 uur. Voor de vijfde maal de Nederlandstalige top 1000 op Sterrenel Radio. Dat was Vincent. Ik zag de clip even voorbij komen uit mijn linkerooghoek. En ik denk, nou, die Vincent is ook niet veel veranderd in al die jaren. Cecilia was dat op 933, daarvoor op 934. Prachtige plaat van Hans de Boy. Ja, hij heeft ze mentaal niet... Mentaal is Hans de Boy natuurlijk niet op de rit te krijgen tegenwoordig meer, maar helaas. Maar hier was hij nog in goede doen in 1982 met zijn eerste hit. En die heette Wat kan mij in godsnaam gebeuren met een vrouw zoals jij aan mijn zij? Nou, steek dat maar in je zak op zondagmiddag, dan weet je dat vast.

Limburg. En daar staat Emma Heesters met hartebreker. En daar wordt over wordt gestemd en gezegd door onder andere Dani uit Linnen. Die zegt Emma Heesters, een fantastische zangeres. Dit is een heerlijk dansbaar nummer met een hele trieste tekst eigenlijk. Ja, dat is inderdaad waar, hartebreker. Hou die van. Nick uit Landsmeer zegt, goedemiddag jongens. Wat een zender is dit, Sterren in Radio. Hij staat keihard vanaf 12 uur al. En het nummer van Emma Heesters is mijn favoriete plaat. Een nummer met een lekkere sound en een hele sterke tekst. Echt een lied dat je graag meezingt, hard meezingt. Dat ga ik zeker doen, zegt Nick uit Landsmeer. En Jorrit uit Hengelo die zegt, na alles wat ze heeft meegemaakt, is dit gewoon erg goed. Dit hoort in de lijst. Emma, bekend van de Kamerplanten. We hebben allemaal wel een heester ergens in de buurt staan. Als je om je heen kijkt, denk ik. Op 9

0: op de zondagmiddag. Zo stil.
1: Stemmen NL, de Nederlandstalige top 1000.
0: De herfst is in volle hevigheid losgebarsten, net zoals de Nederlandstalige top 1000 om 12 uur vanmiddag. Te horen de hele week via NPO Ster NL Radio uiteraard. En de hele week zijn we ook te zien op NPO 1 Extra. Kijk eventjes op je digitale kanalenpakket waar we zitten. Bij KPN is het 81, weet ik uit mijn hoofd. En bij de andere weet ik niet precies, maar gaan we even zappen. Als je maar wel terugkomt dan op de radio ook, hè. Dat is heel belangrijk namelijk. Radio kijken, TV luisteren, het kan allemaal. Kruisbestuiving, links, rechts, het maakt me maar niet uit. Als die maar aanstaat in heel Nederland. De hele week lang NPO Ster NL Radio met de Nederlandstalige top 1000. Bluffer staat op 39 en zo stil. Bluffer staat er totaal 13 keer in. En over deze plaats zegt Arjan Wittingen: dit nummer zal altijd een speciaal nummer voor mij blijven met kippenvel. Afgelopen zomer gedraaid op de begrafenis van mijn maatje. Ik mis hem nog elke dag. Daniela Tilburg zegt: deze plaat is het afscheidsnummer van mijn vader op zijn uitvaart afgelopen augustus, zeg het. En ook Bart Senders uit Houten heeft eigenlijk een vergelijkbare motivatie bij deze plaat ingeleverd. Bart Senders uit Houten die zegt: dit nummer zal altijd emoties oproepen tot in lengte vandaag. Het is namelijk gespeeld op de uitvaart van onze jongste dochter. Ja, daar word ik wel even stil van eerlijk gezegd. Dat is muziek, hè? Nederlandstalige muziek. Het is de emotie, het is de verbinding. Het is het gevoel van iemand missen, de melancholie. Het is ook de vreugde, de blijdschap. Het met elkaar zijn, met familie zijn, met vrienden zijn. En vooral, heel belangrijk, genieten van het leven. Genieten in het moment. Neem nou 929, de Haagse hitmachine.

0: is de Nederlandstalige Top 1000.
1: Ja, eerlijk gezegd, mijn hobby op zondagmiddag. Even lekker zoenen in de kroeg om 4:15 op een zondagmiddag bij Sterrenel Radio. Dat was Jordi van der Boer en hij staat op 9,27 dit jaar in de Nederlandstalige Top 1000. Daarvoor 9,28 uit de jaren 90. Wat is dat toch een talent en een ontzettend aardige man, hè? André van Duin. Iedereen in Nederland houdt gewoon ontzettend veel van André van Duin. En dit was het pizzalied. Verwachte pizza. Er was een nummer 1 hit ook in de Top 40 destijds. In 1993 uit de André van Duin Show was dat. Met Koos Grandioos. Ken je dat nog? IOA. Koos Grandioos. Ook zo'n subliem type van André van Duin. Ik hou van André van Duin. En ik weet zeker, alle luisteraars van Sterrenel Radio zijn ook dol op André van Duin. Hij staat op 9,28 met het pizzalied. En we draaiden ook nog 9,29. De Haagse hitmachine. Die staat er ook vaak in de lijst. Ik zag jou in mijn droom op 9,29. Er is gestemd onder andere op de plaat van Tino Martin, later als ik groter ben, die komt er nu aan. Die zegt, ja, de plaat, daar krijg ik echt een kerstgevoel van. Net als bij de Top 2000. Ja, de tv staat nu aan. Ondertussen lekker een spelletje spelen met mijn zoon. Het is heerlijk, zegt Sander. Raymond zegt, we kijken mee, Jan. Gezellig, met een drankje erbij. En de groeten aan André, Petra, Tom, Danielle en Raymond. Bij deze dan gedaan. Jim zegt, een cocktailgarnaaltje. Ja, het zal wel een garnalencocktail zijn, denk ik. Ja, Hollandse garnalen of die andere. Ja, het schijnt nog in prijs heel veel te schelen, heb ik begrepen. Gedadelijk cocktail erbij op zondagmiddag. En genieten met de grote G. Groeten van Jim uit Bussum. Manon zegt, goedemiddag Janneman. Ik heb gezellig de tv aangezet. Het klinkt altijd zo gezellig met jou. Ik kan me niet herinneren dat ik jou niet gezellig heb gevonden bij Sterrenel Radio. Ik word er altijd heel blij en vrolijk van.

Ontzettend bedankt. Bedankt voor het compliment. Ik hou van je, Manon. Echt waar. Love you. En Bas zegt, ook op Hives heb ik reclame gemaakt voor de Nederlandstalige Top 1000. En als de reclame gemaakt is op Hives, nou, dan gaat het los hoor. Let op mijn woorden. Daar weet ik alles van. Door met de lijst. Dit is 926 dit jaar. Dit is die fantastische Tino Martin. Met zijn plannen voor de toekomst, toen hij klein was, jaren geleden. En al zijn dromen zijn uitgekomen. Hij heeft er keihard voor gewerkt. En dat is de les van deze...

heb ik altijd een hele mooie plaat gevonden. Dit. Hij staat op 925 hier in de Nederlandstalige Top 1000 in deze jubileumeditie. De vijfde keer dat we doen hier bij Sterrenel Radio. Deze plaat uit het voorjaar van 1981. Ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. Ik zat er op de HAVO. Met slechte cijfers natuurlijk, ja, maar dat was gebruikelijk. En in die tijd voor mij dan. En deze plaat kwam in de tipparade. Hij heeft nooit een top 40 notering gehaald, deze plaat. En de groep die dit zingt, dat staat Joost met één J. En dan nog een J. En dan een aantal O's. En dan SST. Joost. En waar kwam dat nou vandaan? Dit werd namelijk gezongen door twee mannen die Joost heten. Joost Nuissel, de man die we kennen van de hit Ik ben blij dat je niet vergeten bent, staat ook nog in de lijst. Die hoor je vanzelf deze week. Dat was de ene Joost. Joost Nuissel dus. Die is overleden vorig jaar op 7 oktober. Ja, hij is overleden, Joost Nuissel, vorig jaar. En de andere Joost, dat was Joost Bellinfante. En die is, nou dat kan bijna geen toeval zijn, die is op 8 oktober, een paar dagen geleden, 80 jaar geworden. Ik weet niet of hij luistert naar Sterrenel Radio. Hij stond destijds al bekend om zijn drugsgebruik. Dus ik denk dat hij niet luistert nu. Ik denk dat hij al horizontaal ligt op zondagmiddag, zo tegen 5. Maar het zou kunnen, 80 jaar geworden, Joost Bellinfante. En hij is, eigenlijk... Eén dag nadat Joost Nuissel overleden was, was zijn verjaardag, als je begrijpt wat ik bedoel. 7 oktober ging Joost Nuissel hemelen en 8 oktober was het de verjaardag van deze Joost, Joost Bellinfante. En die zat ook nog in Doemar, helemaal in het begin van de jaren 80, toen Doemar net begonnen was. Doemar is opgericht in 1978 en toen ze eigenlijk een beetje succes hadden in 1980 met die eerste langspeelplaat. Het erop dat bijna heet je, ik zou het willen doen, zat deze Joost, Joost Bellinfante dus in de groep Doemar. En hij is bekend bij Doemar van de, ja, van de hit, min of meer, Nederwiet. Ik weet niet of hij erin staat in de lijst, ik denk het wel eigenlijk. Nederwiet. Joost Bellinfante, 80 jaar geworden, een paar dagen geleden. Ja, het zijn die feitjes die de zondagmiddag een beetje opleuken. Bart zit te knikken, hij staat er in Bart weet het niet. Ja, Bart is tegenwoordig hier producer, influencer, content creator, doet alles hier. Muzikale duizendpoot achter de schermen bij Sterrenel Radio. En hij begeleidt me hier tot een uur of 7 vanavond. En dan moet hij naar huis van zijn vriendin. Eigenlijk zijn vrouw, hij is getrouwd een paar maanden geleden. En dan noemt hij nog steeds mijn vriendin. Ik hoop niet dat ze luistert, omdat ze kijkt naar Kanaal 81. Bart, dan ben je aan de beurt vanavond, hè? Wat doen we hier in de hitparade? 9:23 komt eraan. Gert en Hermien, alle duiven op de Dam. Klassieker uit de jaren 70 van ja, deze twee toch wel bijzondere mensen, hè? Gert en Hermien. Die hadden een villa in Enschede. En die villa heette Con Amper. Dat is Latijn, Con Amper, met een C, zeg maar. Omdat ze eigenlijk net boven hun stand leefden. Maar ze hadden wel een mooie hit te pakken in 1973. Plaatje waar mijn oma overigens, is er al jaren niet meer, dol op was. Alle duiven op de Dam hoor je zo meteen op 9:23. En op 9:24, die staat nu klaar, Samantha Steenwijk. En Samantha Steenwijk, ja, dit is een grappig plaatje. Dit plaatje wat ik nu ga draaien, als je tot morgen bij me blijft. Dat kwam uit op haar verjaardag, een paar jaar geleden. Op 12 april 2017. 9 jaar geleden, alsof het gisteren was. Wat is 9 jaar op een mensenleven? Samantha Steenwijk op 9:24. En het begin van die plaat vind ik fantastisch. Dat doet mij namelijk denken aan een James Bond film. You only live twice. Maar het is toch...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Jan Paparazzi.
3: Ja, even naar

0: Ik wil met je dansen.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: 9 over 5, goedemiddag allemaal. NPO Ster NL Radio, dit was de dag van gisteren. Ik zat bij het concert van Frans Bauer in Ahoy. Dat was met deze plaat, toen deed hij deze plaat. En dat hele Ahoy, dat was één kolkende massa. Toen dacht ik, dit is echt een rasartiest. Frans Bauer, ik hou ontzettend van Frans Bauer. En met name dit plaatje, Ik wil met je dansen. In de Nederlandstalige top 1000 op 921. En dat hele Ahoy, ik ben nooit vergeten. Dat was later ook muisstil.

2, kanaal 81, NPO in Extra. Of uiteraard de radioluister DAB+, op de werkvloer. Online, NPO, Ster NL Radio, overal zijn wij te beluisteren, dames en heren. Hoort zegt het woord ook tegen je collega's morgen op de zaak. Hè. Zeg gewoon eventjes joh. Ze zijn begonnen bij Sterren met de top 1000 gisteren. Heel leuk, allemaal leuke platen door de jaren heen. De oudste plaat was vanmiddag tot op heden een plaat uit 1955. Dat is een hele tijd geleden, hè. Geef mij maar Amsterdam, van Johnny Jordan. Die stond erin en ja, er staan ook nieuwe platen in. Neem nou deze van Rira Roxy Dekker op 918. Ga dan. Daarvoor draaiden we op 919. Jij bent alles van de koning André Hazes, de hopleverancier in deze jubileumeditie van de Nederlandstalige Top 1000 op Ster NL Radio. En dat is een oude hit van Peter Maffay. Du bist alles, was ich habe auf die Welt en andere Nederlands gedaan. In de jaren 90 door André Hazes op 919. En op 920 Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker. En wat zou ik daarvoor moeten doen? Ja, voor die Bluetooth speaker die we weg gaan geven, wat zou je daarvoor moeten doen? Een introotje raden. Ik ga een klein stukje draaien van een plaat die er dit uur aankomt. Oude plaat uit de jaren 70. Denk je te weten om welke plaat het gaat? De titel is meer dan genoeg. We houden het heel simpel, eenvoudig en overzichtelijk vandaag. De titel van de plaat die ik zo ga horen, laten draaien aan je. Een klein stukje maar, een paar seconden. Je moet goed luisteren. En dan kan je, wat zou ik daarvoor moeten doen? Marco Hitmaker, een Bluetooth speaker winnen. Oplossingen in de app van NPO Luister. NPO Luister. En de vraag, lieve luisteraars, is: welk fragment is dit? Wat is de titel van deze plaat in onze top 1000 hitflits? Luister aandachtig naar dit fragment uit de jaren 70.

Denk je te weten? Heb je een beetje hulp nodig? Ik ben zo makkelijk, hè, vandaag. Ik ben sowieso makkelijk qua karakter en qua omgang. Maar hij komt er dit uur aan. Dus je kan meekijken met de lijst en dan weet je dat die plaat eraan komt. Een van de platen die er dit uur nog aankomt is de oplossing van dit spelletje voor een Bluetooth-speaker. Doe even mee. Draai ik ondertussen 917. De man

0: Stemmen NL, de Nederlandstalige top 1000.
1: Betekenis van Jeroen van der Boom. Dat is echt een vakman. Bekend van zijn eigen concert uiteraard. Altijd in het eind van het jaar in Rotterdam Ahoy. Hij gaat er dit jaar ook weer een aantal doen, heb ik begrepen. Staat op 915 in de top 1000 van deze gezellige zender Sterren NL Radio. Hallo Sherry Drinken Nederland. Hallo wijnliefhebbers. Hallo Borrel. Borrelliefhebbers, borrelgarnituur besteld misschien wel ergens. Gehaktballetjes op tafel, zou zomaar kunnen. Het is zondagmiddag 5:30. We doen het niet te moeilijk met eten vanavond. We halen wat of laten wat bezorgen. En we genieten van de Nederlandstalige top 1000 op Sterren NL Radio. 9:15, Jeroen van der Boom in handen. Deze man met betekenis. Daarvoor hadden we 9:16, Maria Magdalena van Dries Roelvink uit de jaren 90. En het was een oude hit overigens uit de jaren 70 al van de Vlaamse charmezanger Joe Harris. En in alle eerlijkheid vind ik dat een betere versie dan die van Dries Roelvink. Maar Dries heeft andere dingen gedaan die heel mooi zijn ook. Maar het is een kwestie van smaak uiteraard. Maar ja, ik mocht niet stemmen op die plaat. Ik heb andere platen gestemd. Jullie hebben hem gestemd op 9:16. En op 9:17 de man met de spreekwoordelijke koperen longen. Django Wagner. Wat kan die wagen? En mijn lieve schat van ook alweer een jaar of 10 geleden. In de top 1000 op NPO Sterren NL Radio. Ik ga een hele leuke plaat draaien uit 1981. Net zo leuk eigenlijk als die plaat die ik vorige uur draaide van die groep Joost, van die twee Joosten. Een plaat van een, wat waren het in de jaren 80? Waren het verwende kinderen? Dat dachten we. Het waren gewoon kinderen met een Gooise R. De kinderen voor kinderen inderdaad, met op een onbewoond eiland. Een plaat waarvan Tim Moerings uit Leidendorp zegt... dit is geweldig, nostalgie, dit is jeugdsentiment. Ik had zelf gewild dat ik destijds aangenomen was... bij Kinderen voor Kinderen in het kinderkoor, maar ik ben het nooit geworden. En Jan de Haan uit Wijk en Aalburg zegt... Kinderen voor Kinderen, je moest ze niet te vaak horen... maar met dit nummer vind ik het toch op de een of andere manier geweldig. Het is jeugdsentiment. In de top 1000 van Sterren NL Radio, dit jaar op 914. Hou je adem in en oefen...

0: zit. En hij staat twee keer in de lijst. Ja, dat vindt hij natuurlijk zelf veel te weinig. We worden later deze week nog met die klapper. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En hij staat ook op 913. En daar is hij natuurlijk, ja, ik hoop niet dat hij dit hoort, dat hij dat hij 913 staat. Want hij zegt, oh, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Die plaat is zo populair in het land. Oh, de mensen vragen erom. Ik ga leven. Die moet bij de bovenste 100. Ja, ja, John, kom er allemaal aan. Ja, dan moeten de mensen erop stemmen volgend jaar, John. Dan gaat dat zeker gebeuren. 913, ik zeg het maar fluisterend dat hij zo laag staat eigenlijk. Want dat is, voor iemand als John de Bever, heel laag. 913, ik ga leven van John de Bever. Daarvoor 914 uit 81, 1981. De Kinderen voor Kinderen en op een onbewoond eiland. Ja, ja. Ik ga eens even kijken hoe het met onze hitflits is van vandaag. Anita, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag Jan.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed hoor, goed hoor. Ja, ik zit lekker te luisteren, jongen.
0: Ja, zit je te luisteren, zit je te kijken?
1: Gezellig,
0: hè? Ja, gezellig, hè? Heerlijk, zeker. Hè? Het is altijd een prachtige week bij SterrenL Radio, de Nederlandstalige Top 1000. Het is de jubileumeditie, we doen het de hele week weer. En kijk je geen tv dan op kanaal 81?
1: Oh, jawel, jawel.
0: Oh, dat doe je
1: maar
0: ook,
1: ik ben lekker aan het painten en dan lekker muziek op de achtergrond. Heerlijk.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En ben je alleen vandaag of heb je nog gezelschap van iemand?
1: Ik ben bij mijn ouders.
0: Je bent bij je ouders?
1: Ja.
0: Dat is gezellig.
1: Even een dagje, samen.
0: Ja, gewoon een dagje even bij je ouders op bezoek. Ja, dat kan toch? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut waar. En heb je een nootje op tafel staan of een gehaktballetje met zo'n prikkertje erin?
1: Ja, nou, toevallig zijn we inderdaad met eten bezig, maar de nootjes stonden er zeker.
0: Die stonden er zeker, ja. En wat wordt er gegeten vanavond? Neem even mee in je leven.
1: Een roerbakschotel.
0: Waar woon jij, Anita?
1: Ik woon in Maarsen.
0: Dan kom ik er nu aan.
1: Gezellig. Altijd plek.
0: Ah, dat is fantastisch om te horen. Ik heb een prachtige Bluetooth speaker hier. Er zit nog nieuw in de doos. En de opgave, dat was dit plaatje, hè?
1: Ja.
0: Ja. Had jij enig idee wat het was?
1: Ja, joh, dat kan niet missen. Guus, kom naar huis.
0: Guus, dat is inderdaad het goede antwoord. Anita, van harte gefeliciteerd. Guus, kom naar huis van Alexander Curly. Mag ik vragen hoe oud je bent? Heb je herinneringen aan die plaat?
1: Nou ja, het is wel een beetje uit mijn jeugd. Ja, ik ben 56.
0: Je bent 56, oké. Okay, nou, dan is het inderdaad. Ja, het is van 1975. Dus toen was je zeg maar een lagere schoolklantje.
1: Ja, zeker weten. Ja, wat hartstikke leuk. Alexander Curly, wie kent het niet?
0: Wie kent het niet? Je hoort die plaat bijna nooit meer. Maar hij staat dankzij de luisteraars van SterrenL Radio ook dit jaar weer. Met trots in de Nederlandstalige Top 1000. Anita, ik wens je een prachtige zondagavond. Geef je ouders allebei een warme handdruk van mij en je moeder een zoen.
1: Ga ik zeker doen.
0: En wij gaan die prachtige Bluetooth speaker naar je opsturen naar Maarsen.
1: Dankjewel.
0: Super, dankjewel.
1: En ga zo door, hè, Jan.
0: We hebben geen andere keuze. We kunnen alleen maar vooruit met SterrenL Radio. En het beste moet nog komen. Dankjewel, hè, Anita.
1: Oké,
0: fijne zondagavond. Dag.
1: Doei.

je moedertje. Een plaat van haar uit de jaren 70. Ons Cor. Onze Corrie. En ik zat even te kijken met een schuin oog naar de clip die bij deze plaat beschikbaar is. En die we uitzenden op kanaal 81 van NPO in Extra. En dat haar van Corrie Konings, ja, dat lijkt nu een beetje uit de tijd. Maar mijn moeder had exact hetzelfde kapsel in het jaar 1977. Dus dat was echt een populair kapsel in die tijd. Je moedertje van Corrie Konings op 910. En Corrie staat totaal dit jaar 1, 2, 3, 4, 5, 7 keer in de Nederlandstalige top 1000. Onder andere op deze plaat is gestemd door John, Esther en door Karin. En die zegt, mijn moeder is overleden 2 jaar geleden. Ik mis haar nog elke dag. Corrie Konings en je moedertje op 910. Daarvoor op 911 naar de kroeg met

aandacht voor nummer 909 dit jaar. Een plaat van Guus Meeuwis. En niet zomaar een plaat. Echt waar. Zet die volumeknop nu even een paar tandjes harder. Echt, ik wacht tot je het gedaan hebt. Sta op, loop naar die radio, zet hem even een beetje harder, een paar tikjes harder. Dan komt hij perfect uit de boxen, want deze plaat verdient het helemaal om maximaal in je opgenomen te worden. Of je alleen bent of in de hele huiskamer met familie, laat je gaan, ga springen, ga dansen en leef je uit op deze fantastische plaat op 909. Want dit is pure passie. Dit is

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Show.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra. Op kanaal 81. Jan Paparazzi.
3: Daar is geen woord van gelogen, Cornelis. Goedenavond allemaal. 4 over 6 op zondagavond. De duisternis gaat langzaam inzetten. De temperatuur gaat dalen. Maar de hits worden steeds groter. De Nederlandse

namelijk Dirk Meeldijk en Ik hou van het leven, de Goldfinger remix in de Nederlandstalige top 1000 op 903. Dit jaar bij Sterrenradio. Daarvoor 904, wat een

dag. En dat is geen vrijblijvend verzoek. Er is eigenlijk gewoon een opdracht om te genieten van iedere dag die er is. Een gratis dag. Misschien morgen weer, overmorgen is er niemand beloofd. Pak het, neem het, leef, beweeg, haal adem en geniet van de Nederlandstalige Top 1000 op Ster NL Radio. En dat wordt massaal gedaan, ongelooflijk. Even een rondje langs de velden, even een rondje langs de reacties. Henny zegt, Janneman, wat is dit toch heerlijk. Lekker genieten van het Nederlandstalige lied, toppiekantjes, geweldig. Fijn dat jullie dit voor ons doen. We doen het met alle soorten van liefde, alle soorten van genoegen. Echt waar, de hele week. Annette zegt, heerlijk al die oude plaatjes. Om ze te luisteren is leuk, om ze te zien is nog leuker. Ik zit te kijken en te luisteren vanuit IJsselstein. Superleuk, dankjewel Annette. Mooie zondagavond voor jou. Herman zegt, goedemiddag Janneman. Weer een uur met de top 1000 hits, gezellig. Wij gaan zo lekker knagen. Een broodje knakworst met mosterd. Een fijne avond en bedankt Jan voor vandaag alvast. Dankjewel Herman, grote vriend. Hanny zegt, hallo Janneman, lekker luisteren. We kijken gezellig mee met de hele familie. Frituurpan aan, vanmiddag schoongemaakt. Ja, dat moet je af en toe wel doen, hè. Hoe vaak is eventjes een vraag die boven de markt hangt, zo'n frituurpan? Daarom ben ik zelf meer een fan van een airfryer. Die kan je namelijk dag en nacht aanzetten. Ook al heb je s'avonds om 11:30 denk je, zal ik naar bed gaan of zal ik er een kroketje in fietsen? Dan zit je toch even met één druk op de knop, die airfryer, die eigenlijk altijd schoon is, even de vaatwasser na een rondje en klaar is Kees. Hij is altijd klaar voor gebruik en daarom ben ik een enorme fan van de airfryer. En dan zou ik willen zeggen aan iedereen die een airfryer heeft, laten we met elkaar afspreken dat hij vanavond nog minimaal één keer aangaat om een uur of 10:30, 11:00. Met iets gezelligs gewoon. Ik weet, het is allemaal niet zo super gezond, maar je moet ook een beetje leven. En van de dingen genieten, en van de muziek genieten, en van het leven genieten, en van de lekkere dingen die uit die airfryer kunnen komen. Dus graag om 10:30 vanavond die airfryer even aanzetten voor een paar kipkrokantjes of zo, of een berenklauw. Heerlijk, hè? Dat is allemaal dankzij Hanny met een appje. Die gaat namelijk zelf frietjes eten en frikandellen. Dat wordt smikkelen, zegt hij erbij. En dan heel veel M's. Bianca zegt, Janneman, gezellig luisteren en kijken naar jou vanaf de bank. Heerlijk, open haartje aan en genieten. Kus van Bianca en Tjerk. En Triana zegt, Janneman, wat doe jij dit toch leuk? Doe je dat morgen weer? Triana, ik beloof, zo waarlijk helpt mij God almachtig. Deo Volente, inshallah, dat ik dit de hele week doe. Morgen, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Tussen 4 en 7 hier op kanaal 81 van NPO in Extra. De Nederlandstalige Top 1000 van Ster NL Radio. En uiteraard ook gewoon online en via DAB+. Onze normale gebruikelijke ontvangstmogelijkheden bij Ster NL Radio. Even kijken, de lijst. Want ik moet wel een beetje kijken dat ik niet te laat uitkom vandaag. Ik moet het allemaal een beetje... Ja, het is ook wel een soort van hogere wiskunde, hoor. Gelukkig heb ik een HAVO-diploma en daarna nog een voltooide HBO-opleiding. Dus ik denk wel dat we zo rond 7 uur uitkomen vanavond. Wat nu aan de beurt is, is nummer 902. Turfy Gang en Russo. Waar willen zij nou weer heen? Zij wil...

0: daar is hij. Gone Lusu, Jeffrey Hazer, de man die er 17 keer in staat. 17 keer in de Nederlandstalige top 1000 dit jaar. En dit was op nummer 900. We gaan door de 900-grens heen, dames en heren. Ja, ja. De eerste 100 hebben we achter de rug. We begonnen op 12 uur met nummer 1000. Nee. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, hoor. Nee. Dit was 900, de Bos Robos, Jeffrey Hazer, mag ik de zon laten schijnen. Een plaat waarvan Rini uit Os zegt, de zon is goed voor de mens en maakt de mens altijd vrolijk. Janneman, jij bent ook een vrolijke gast volgens mij, want ik zie je alleen maar positieve lachen op NPO 1 Extra, kanaal 81. Dat is inderdaad waar, dames en heren. Voor de latere inschakelaars, NPO 1 Extra, kanaal 81 bij de KPN. Daar zijn we de hele week op te beluisteren en te bekijken dan met name. Dus dan kan je ook zien hoe we hier onze strapatsen achter de schermen doen. Hoe we alles voorbereiden, hoe we met elkaar, als er een plaat loopt, even ja, mensen bespreken, collega's afbranden of collega's de lucht inprijzen. Of dingen over artiesten vragen. Ik vraag met Bart, ik zit met Bart hier, mijn steun en toeverlaat. Bart, jij bent niet alleen producer, topproducer, je bent ook influencer, je bent content creator.
1: Ja, ik kan zo'n beetje alles, denk ik.
0: Kan zo'n beetje alles. En je bent een steun en toeverlaat hier de hele dag al bij Sterren en Radio, eerste dag van de Nederlandstalige top 1000. En wij draaien het 900 dus, Jeffrey Hazer, met een baardje van een dag of drie ongeveer. Moet je van houden, zeg ik altijd, op 900. En daarvoor op 901. Bluffen harder dan ik hebben kan. We doen zo meteen nog even een rondje reacties. Laat even weten hoe je erbij ligt of zit of staat. Hoe je luistert naar deze top 1000. Hoe je het allemaal beleeft. Want er zijn er nog tot 7 uur. Nog een minuutje of 23. En dan gaan we afschalen. Dan gaan we toch naar huis. Helaas, pindakaas. Het is niet anders. Het wordt per dag verdeeld over een aantal 100 platen. En we doen het de hele week hier op SterrenL Radio. Nummer 899. Agda en de Munnik. Als het vuur gedoofd is. Maakt niet uit. Gaat een deur dicht. Dan gaat weer een raam open. En het leven gaat altijd door. Gelukkig maar.

Tot 's avonds 7 uur. De Nederlandstalige top 1000 met Jacoba Hollestelle net uit de boksen. Want dat was de echte naam van Connie van der Bos. Ze heette helemaal geen Connie van der Bos. Haar man waarmee ze getrouwd was van 1959 tot 1965... die heette Wim van der Bos. Daar was ze mee getrouwd. Ja, huwelijk was afgelopen. Kan gebeuren. Gebeurt heel vaak namelijk. En toen kreeg ze een andere man. Maar ze heeft altijd de naam van haar eerste man aangehouden. Als artieste. Connie van den Bos, Jacoba Hollestelle. En ze scoorde 50 jaar geleden, precies 50 jaar geleden... in oktober 1976... een grote hit met dit nummertje, Sjaki van de Hoek, op 897. Daarvoor 898, Henk Dissel. En het wordt een lange nacht, dat wordt het zeker. En op 899, Agda Munnik en Als het vuur gedoofd is. 11 voor op zondagavond, zo meteen even een rondje reactie. Ik laat even weten hoe je erbij zit, hoe je erbij staat. Hoe je de top 1000 vandaag beleeft, de eerste dag. We zijn er dus de hele week nog op NPO 1 Extra. En uiteraard via www.npoosterren.nl, DAB Plus en alle gebruikelijke kanalen. Met nu de nummer 896. Uit de boksen. Mijn grote vriend, en ik denk de vriend van iedereen, Gerard Joling.

0: de Nederlandstalige top 1000. Met Joris Razenberg, de zanger van de groep Abel. En Neem Me Mee op 895.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Ik wil toch nog even een paar reacties meenemen. Want de reacties zijn zo hartverwarmend. En ik zeg het wel vaker door de week ook in de Jan Paparazzi Show. Ik hou van onze luisteraars. Maar op een dag als vandaag komt dat nog beter naar voren. Ongelooflijk. Dankjewel Lydia. Lekker luisterend met een glaasje wijn. En genieten Jan van de heerlijke muziek. En zelf nummers uit mijn eigen jeugd die langskomen. Ik voel me ineens heel oud. Wah, wah, wah. Hanny zegt Jan bedankt voor de gezelligheid. De gezellige zondagmiddag. Zo leuk hoe je altijd... De bas speelt. Ja, ik speel graag bas. Ja, ik speel de bas.

0: Dankjewel Janneman en de rest van de DJ's van Ster NL Radio voor dag 1 van de Nederlandstalige Top 1000. Morgen gaan we weer verder. Ja, ja, een fijne avond. Dat is inderdaad waar. Morgen gaan we verder, maar ik pers er voor 7 uur. Nou ja, ik moet niet helemaal waar, maar ik pers er nog 2 uit vandaag in de lijst. Ik pers eruit op 894. Dan loeier uit Loosdrecht met Busy. En je, het zal mij niks verbazen. Deze gast houdt van een wijntje, houdt van een rozeetje. Maar hij houdt ook van een...
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blauw.
0: 894.
1: De avond kost een roodje.

Ik denk dat dat het meest gebruikte woord is wat hij zegt per dag. Proost, Wesley Bronkhorst. Op nummer 894 met Busy en Gap van een paar jaar geleden. Lieve luisteraars, we gaan er een eind aan maken. Het is bijna 7 uur. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren vandaag naar de Nederlandstalige Top 1000 vanaf

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.